0: in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen. Meer langdurig werkzoekenden met een uitkering hebben dit jaar een job gevonden. Eind maart lag dat aantal op 12%, dat is 3% meer dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit cijfers van de VDAB. Komt omdat sinds begin dit jaar de regering de werkloosheid heeft beperkt in tijd. Werklozen kunnen maximaal 2 jaar een uitkering krijgen. In Libanon zijn 11 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen, onder wie een hulpverlener. Ook de pro-Iraanse militie Hezbollah voert de droneaanvallen uit in Israël. Het is niet duidelijk of er daar slachtoffers zijn. Tussen Israël en Libanon geldt eigenlijk een staakt het vuren, maar beide partijen schenden dat. Intussen melden de Verenigde Staten dat Israëlische en Libanese vertegenwoordigers productieve gesprekken hebben gevoerd in Washington. De twee Franse broertjes van 4 en 5 jaar die in Portugal werden achtergelaten door hun moeder en stiefvader zijn terug in Frankrijk. Dat meldt de rechtbank. Een dikke week geleden lieten hun ouders hen alleen achter langs de kant van de weg. De moeder en haar partner zijn aangehouden. En in ons basketbal gaan Oostende en de Antwerp Giants naar de finale om de titel. Titelverdediger Oostende won de halve finale van Aalst met 77-83. En de Antwerp Giants versloegen Limburg United met 79-91. De finale, ook naar een best of 5, start op 4 juni. Lokaal kans op buien en onweer, daarna droger. Het blijft ook nog warm tot 29 graden. Tegen de avond is er wel opnieuw kans op regen. Morgen op de meeste plaatsen droog en zon en tot 24 graden. Maandag zowat hetzelfde weer.
1: Vivi, Music Matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Classics.

0: Promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knalprijs van maar €6,25.
1: Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
3: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds. En met extra korting. Let's go.
2: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: The Daily Classics. Music matters.
5: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be. Samen knoeien tot het perfect is? Dat's
1: wow!
0: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
1: wow!
0: Van Vibra.
2: Willy Classics.
3: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 7 uur.
4: Goedemorgen. 2 op de 3 Vlamingen die te horen krijgen dat ze MS of multiple sclerose hebben, vertellen dat aan niemand. Of toch niet meteen, dat blijkt uit een rondvraag van de MS-Liga Vlaanderen. Carmen Adams.
5: De redenen zijn eigenlijk heel uiteenlopend. MS is niet altijd zichtbaar. Het is een ziekte die ook gepaard gaat met veel onzichtbare symptomen. Denk maar aan vermoeidheid, cognitieve stoornissen, problemen met het zicht. Ook de angst om anders behandeld te worden, bijvoorbeeld op het werk, negatieve gevolgen. Ook willen ze er niet steeds over praten. En ze zijn niet alleen een diagnose met MS.
4: MS is een ongeneeslijke aandoening van het zenuwstelsel. In ons land lijden ongeveer 14.000 mensen eraan. Elk jaar zijn er hier 450 nieuwe diagnoses. Het is vandaag trouwens Wereld MS-dag. De directeur van de gevangenis van Haren stapt op uit protest tegen de overbevolking en het personeelstekort. Dat heeft hij gezegd in een interview met De Tijd. De gevangenis in Haren is de grootste van ons land. Er is plaats voor 1129 gevangenen, maar er verblijven er nu zo'n 1500. Er slapen ook 279 gedetineerden op een matras op de grond. In Libanon zijn 11 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen, onder wie een hulpverlener. Ook de pro-Iraanse militie Hezbollah voerde drone-aanvallen uit in Israël. Het is niet duidelijk of er daar slachtoffers zijn. Tussen Israël en Libanon geldt eigenlijk een staakt het vuren, maar beide partijen schenden dat. Intussen melden de Verenigde Staten dat Israëlische en Libanese vertegenwoordigers productieve gesprekken hebben gevoerd in Washington. Gedeeltelijk bewolkt en eerst nog lokaal kans op onweer. Daarna wordt het droger bij zo'n 29 graden. Tegen de avond is er wel opnieuw kans op buien en onweer. Morgen eerst nog veel wolken, daarna klaart het op bij zo'n 24 graden. Maandag droog en af en toe zon bij 23 graden.
2: Willy. Music matters. Non-stop. De grootste

0: Voilà, zeg. Opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend.
1: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
2: Oei, wacht ze.
3: Rustig, Sian.
2: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de muur. Hoor. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar Narnia terug. Ha, die bedden die trekken daarop niks.
3: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
1: Prima, prettige avond.
2: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
4: Ja, ja, zeker dat.
0: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee. Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.
5: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
0: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
6: Immos Koopman.
0: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen. Torfs!

0: Met de Super Plus Deals van De Leize gaan we...
1: Promo koken.
2: Allee, verras mij eens.
0: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
2: Dat ga ik eens proberen.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
3: 3, 2, 1.
4: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
5: Sorteren.

dezelfde uren die tel ik om.

0: niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
0: En dan met een promo die kan tellen.
1: Tegen de honger die komt.
0: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
2: Willy Classics.
3: Luister via DAB Plus, in de Willy app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 8 uur.
4: Goedemorgen. 2 op de 3 Vlamingen die te horen krijgen dat ze MS of multiple sclerose hebben, vertellen dat aan niemand, of toch niet meteen. Dat blijkt uit een rondvraag van de MS-Liga Vlaanderen, Bjoort Carmen Adams.
5: De redenen zijn eigenlijk heel uiteenlopend. MS is niet altijd zichtbaar. Het is een ziekte die ook gepaard gaat met veel onzichtbare symptomen. Denk maar aan vermoeidheid, cognitieve stoornissen, problemen met het zicht, ook de angst om anders behandeld te worden, bijvoorbeeld op het werk, negatieve gevolgen. Ook willen ze er niet steeds over praten en ze zijn niet alleen een diagnose met MS.
4: MS is een ongeneeslijke aandoening van het zenuwstelsel. In ons land lijden ongeveer 14.000 mensen eraan. Elke dag zijn er hier ook 450 nieuwe diagnoses. Het is vandaag trouwens Wereld-MS-dag. De directeur van de gevangenis van Haren stapt op uit protest tegen de overbevolking en het personeelstekort. Dat heeft hij gezegd in een interview met De Tijd. De gevangenis in Haren is de grootste van ons land. Er is plaats voor 1129 gevangenen, maar er verblijven er nu zo'n 1500. Er slapen ook 279 gedetineerden op een matras op de grond. Meer langdurig werkzoekenden met een uitkering hebben dit jaar een job gevonden. Eind maart lag dat aantal op 12%, dat is 3% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Blijkt uit cijfers van de VDAB. Komt omdat sinds begin dit jaar de regering de werkloosheid heeft beperkt in tijd. Werklozen kunnen maximaal 2 jaar een uitkering krijgen. Vorige maand verloren zo'n 80.000 mensen hun uitkering. In de zaak Propere Handen, dat is het grote onderzoek naar witwaspraktijken en omkoping in ons profvoetbal, heeft ook Club Brugge-coach Ivan Leko een schikking afgesloten met het gerecht. Dat schrijft De Tijd. Ook heel wat andere figuren in dat onderzoek troffen een schikking, zoals Bart Verhagen, de voorzitter van Club Brugge. Het onderzoek naar de zaak was eigenlijk 4 jaar geleden al afgerond, maar het is nog altijd niet voor de rechtbank gekomen. En in ons basketbal gaan Oostende en de Antwerp Giants naar de finale voor de titel. Titelverdediger Oostende won de halve finales van Aalst met 77-83 en de Antwerp Giants versloegen Limburg United met 79-91. De finale, ook naar een best of 5, start op 4 juni. Gedeeltelijk bewolkt en hier en daar nog kans op onweer. Daarna wordt het droger bij zo'n 29 graden. Tegen de avond is er wel opnieuw kans op buien en onweer. Morgen eerst nog veel wolken, daarna klaart het op bij zo'n 24 graden. Maandag droog en af en toe zon bij 23 graden.
2: Willy, music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Classics.

0: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor één van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.
2: Vrouw Wies.
3: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
0: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Knaldi.
5: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
6: Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Krevel.
8: Pas, shot en go. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
7: Krevel. Leef beter.

0: Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles, vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
1: Ise, nieuwsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer met rukwinden tot 90 km per uur. Wacht, heb jij een rechtstreekse lijn met KMI of wat?
2: Daar straks al een melding gehad van HLN.
1: Amai, die zijn snel.
3: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
4: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Je vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Gold Republic en krijg met code vakantiegeld 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld.
7: Samen er iets moois van bakken? Dat is
8: wow!
7: Van Bibra. Van klungelen met deeg tot...
9: Oh, maar dit is het lekkerste ooit.
7: Dat is toch echt wel...
8: Wow.
7: Ga voor een feestje dat eruit springt naar Vibra. Nu een springvorm voor maar €4,99. Dat is...
9: Wauw!
7: Van Vibra.
10: Barbecue-topper gespot. Nu bij Colruyt. 6 plus 6 gratis op San Pellegrino Light.
11: 6 plus 6 gratis? Top. Lekker verfrissend bij de barbecue.
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
12: Music matters. The Daily Classics.

0: buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
1: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
2: Want knock, knock.
1: Who's there?
3: Justin.
1: Justin who?
3: Justin, time to start investing.
1: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
3: Justin, time to add.
1: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
4: Maar schat, ik zeg, jij nu aan het stofzuigen?
5: Ja, mocht dat niet misschien?
4: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
5: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
4: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt.
5: Bebat.
4: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
6: Nu BTW weg ermee bij XWO. Dat betekent, dag BTW, hallo droombadkamer. XWO badkamers, dubbel zo blij mee. Morgen zijn al onze showrooms open.
7: Niet moeten besparen op uw barbecue, dat kan tellen.
8: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
7: En dan met een promo die kan tellen.
9: Tegen de honger die komt.
7: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
10: Samen er iets moois van bakken? Dat's
11: wow.
10: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
11: wow.
10: Van Vibra.
12: Willy Classics.
13: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
12: Het nieuws van 9 uur.
14: Goedemorgen. Het onweer heeft vanochtend voor problemen gezorgd op de luchthaven van Zaventem. Tussen 7 uur en 7:30 ongeveer konden er geen vluchten opstijgen. Vooral de activiteiten op de grond zijn bij stormweer te gevaarlijk. Zo kon er geen bagage ingeladen worden en konden reizigers niet aan boord van hun vliegtuig. Intussen zijn alle problemen opgelost. Mogelijk zijn er wel nog wat vertragingen. De regering neemt maatregelen tegen spoofing, dat is een vorm van phishing, waarbij criminelen telefoonnummers gebruiken van bijvoorbeeld overheidsdiensten, de politie of banken, om valse telefoontjes te plegen en berichten te sturen om geld af te troggelen. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
15: Wat we gaan doen is al die nummers van betrouwbare organisaties beschermen en als er misbruik wordt gemaakt van dat nummer, dan wordt het nummer van die criminele organisatie onmiddellijk geblokkeerd en het zal de instantie, het BI, IPT zijn, dat is de overheidsinstantie die bevoegd is voor het blokkeren van telefoonnummers.
14: Vorig jaar blokkeerden telecomoperatoren zelf al 33 miljoen frauduleuze sms'en en 72 miljoen oproepen. Ook de banken werken aan een actieplan tegen phishing. In Bornum nemen familie en vrienden vandaag afscheid van een van de jonge slachtoffers van het dodelijke ongeval met een schoolbus in Buggenhout. Dinsdagochtend botste een busje van het buitengewoon onderwijs met een trein aan een overweg. Twee jongens van 12 en 15 kwamen om het leven. Ook een begeleidster en de buschauffeur overleefden de klap niet. Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval kon gebeuren. En de Amerikaanse president Trump heeft nog geen beslissing genomen over een mogelijk akkoord met Iran. Er werd in het Witte Huis gisteren wel 2 uur lang vergaderd. Trump zegt dat hij enkel een deal met Iran ondertekent als onder meer de straat van Hormuz volledig opent. En vooral als Iran ermee akkoord gaat dat het nooit nucleaire wapens mag bezitten. Maar volgens Iran ligt dat niet op tafel. En het weer nog gedeeltelijk bewolkt en eerst nog lokaal kans op onweer. Daarna wordt het droger bij zo'n 29 graden. Tegen de avond is er wel opnieuw kans op buien en onweer. Morgen eerst nog wolken. Daarna klaart het op bij zo'n 24 graden. Maandag droog en af en toe zon bij 23 graden.
12: Music matters. Non-stop. De grootste rocklast.

0: co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
1: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
0: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
1: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperis van een Aldi.
0: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luistertips voor zwoele zomeravonden. Nu dinsdag in de winkel.
2: Humo!
3: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè?
4: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is
3: schat, blijf kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
3: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk. Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Oh, wauw. Oh.
6: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
5: Wow.
6: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
5: Oh.
6: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
7: Yuzu.
6: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor €6,50. En herenshorts. 2 voor €20. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
9: Knaldi.
10: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,25.
11: Check de promo.
10: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
12: Lotto is op zoek naar een maag.
13: Een maag?
12: Met een baksteen erin.
13: Ah, zo.
12: Om je droomwoning te bouwen.
13: Ik zie graag een strakke fermette.
12: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
13: Hoe dat?
14: C'est si bon.
12: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
15: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Kipbuckets. 2 voor maar €8. Hoho, dat is lekker scoren.
16: Dat is de ja van Jumbo.
17: Music matters. Willie.

0: onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello.
1: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
2: En voor mijn pensioen?
3: Tweede of derde pijler, juffrouw?
2: Wat lief?
3: En hebt u een VAPZ?
2: Wat?
3: Wat is een VAPZ, juffrouw?
2: Ik weet niet.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
1: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
5: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
6: Ja, mocht dat niet misschien?
5: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
6: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
5: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt.
7: Bebad.
5: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
8: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
9: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking. De tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
8: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
10: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we
11: promokoken.
5: Allee, verras mij eens.
10: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
5: Dat ga ik eens proberen.
10: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
12: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
13: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
12: En met extra korting.
13: Let's go.
12: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
14: The Daily Classics. Music matters.

0: Music matters. Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
0: En dan met een promo die kan tellen.
1: Tegen de honger die komt.
0: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
2: Nu BTW weg ermee bij XWO. Dat betekent, dag BTW, hallo droombadkamer. XWO badkamers, dubbel zo blij mee. Morgen zijn al onze showrooms open.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
4: Willy Classics.
5: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 10 uur.
6: Goedemorgen. Het onweer heeft vanochtend voor problemen gezorgd op de luchthaven van Zaventem. Vooral de activiteiten op de grond kunnen bij stormweer niet doorgaan, zegt Isan Shualekli van Brussels Airport.
7: Dat betekent dat bijvoorbeeld de bagagekarretjes of de passagiersbruggen tijdelijk niet mogen gebruikt worden. Dat is een vaste veiligheidsmaatregel bij onweer en bliksem. En dat is een paar keer gebeurd vanmorgen. Dus dat heeft ervoor gezorgd dat de vluchten tussen 6 en 8 uur, dat die wel wat vertragingen hebben gekend.
6: Dat ging dan van een half uur tot meer dan een uur vertraging. De regering neemt maatregelen tegen spoofing. Dat is een vorm van phishing waarbij criminelen telefoonnummers gebruiken van bijvoorbeeld overheidsdiensten, de politie of banken om valse telefoontjes te plegen en berichten te sturen om geld af te troggelen. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders.
8: Wat we gaan doen is al die nummers van betrouwbare organisaties beschermen en als er misbruik wordt gemaakt van dat nummer, dan wordt het nummer van die criminele organisatie onmiddellijk geblokkeerd. En het zal de instantie, het BIP, zijn. Dat is de overheidsinstantie die bevoegd is voor het blokkeren van telefoonnummers.
6: Vorig jaar blokkeerden telecomoperatoren zelf al 33 miljoen frauduleuze sms'en en 72 miljoen oproepen. En in Bornem nemen familie en vrienden vandaag afscheid van een van de jonge slachtoffers van het dodelijke ongeval met een schoolbus in Buggenhout. Dinsdagochtend botste het busje van het buitengewoon onderwijs met een trein aan een overweg. Twee jongens van 12 en 15 kwamen om het leven. Ook een begeleidster en de buschauffeur overleefde de klap niet. Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval kon gebeuren. Het wordt stilaan droger en het blijft ook nog warm vandaag tot 29 graden. Tegen de avond opnieuw kans op buien en onweer. Morgen dan eerst nog wat wolken, daarna meer zon bij zo'n 24 graden. Maandag wordt hetzelfde weer, vanaf dinsdag meer kans op buien.
4: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Classics.

0: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Oh, wauw. Oh.
2: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
1: Wow.
2: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
1: Cool.
2: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
3: Yuzu.
2: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Zeg dat, Vos.
5: Ja, Lemmes.
4: Zalige verjaardagspies.
5: Oh, merci. En wel, dan kunnen we aan beginnen. Ik haal de sweet chili.
4: Nee, nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
5: Hé, hoe dat?
4: Ah, wel? Van die verjaardagspies van op de barbecue.
5: Oh.
4: Ja!
5: Lemmes.
4: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
6: Dat is
7: de Vos Lemmes. Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot -50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
8: Torfs.
7: Krevel.
9: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
7: Krevel. Leef beter.
10: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
11: Oei, wacht ze.
12: Rustig, schat.
11: Even niet. Als ik dat niet vind, mak ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
12: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
10: Prima, prettige avond.
11: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
12: Ja, ja, zeker dat.
7: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
13: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu veel Durex, 1+1 gratis en maak kans op een unieke ervaring.

0: 2, 1.
1: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
0: Sorteren kan je zo meteen.
2: Ricoplanet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles, vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Ricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
3: Bij Jumbo scoort je deze week Ben & Jerry's. 1 plus 1 gratis.
4: Hoho, dat is lekker scoren.
3: Dat is de ja van Jumbo.

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dat?
2: C'est si bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
3: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
4: Want knock, knock.
3: Who's there?
5: Justin.
3: Justin who?
5: Justin, time to start investing.
3: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
5: Just in time, Adam.
3: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
6: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
7: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
6: En dan met een promo die kan tellen.
7: Tegen de honger die komt.
6: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
8: Samen knoeien tot het perfect is? Dat's
9: wow!
8: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
9: wow!
8: Van Vibra.
10: Willy Classics.
11: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
10: Het nieuws van 11 uur.
12: Goedemorgen. Vanochtend trok er een fel onweer over Vlaanderen. Vooral Vlaams-Brabant en de regio Mechelen werden getroffen. Daar kreeg de brandweer verschillende meldingen van blikseminslagen. In Brussel zijn er dan weer verschillende wegen en tunnels onder water gelopen. En ook op de luchthaven van Zaventem waren er problemen. De activiteiten op de grond konden een tijdje niet doorgaan. Dat zegt Isan Shualekli van Brussels Airport.
13: Dat betekent dat bijvoorbeeld de bagagekarretjes of de passagiersbruggen tijdelijk niet mogen gebruikt worden. Dat is een vaste veiligheidsmaatregel bij onweer en bliksem. En dat is een paar keer gebeurd vanmorgen. Dus dat heeft ervoor gezorgd dat de vluchten tussen 6 en 8 uur, dat die wel wat vertragingen hebben gekend.
12: Dat ging dan van een half uur tot meer dan een uur vertraging. Intussen verloopt alles weer normaal. In Antwerpen heeft de politie gisteren een man opgepakt die met een bijl over straat liep. Hij zwaaide ermee naar voorbijrijdende auto's. Omstaanders konden de man al overmeesteren voor de politie ter plaatse was. Er vielen gelukkig geen gewonden. Het is nog niet duidelijk wat de man bezielde. Er circuleerden ook beelden op sociale media van het incident, maar die zijn intussen offline gehaald. En de Verenigde Staten hebben een nieuwe aanval uitgevoerd op een schip in de Stille Oceaan. Dat meldt het Amerikaanse leger. 3 mensen kwamen daarbij om het leven. Het zou opnieuw gaan om een schip van drugsmokkelaars. Hoewel daar niet echt bewijs voor is. Het is al de 3e aanval deze week. De operatie begon in september vorig jaar. Er kwamen in totaal al bijna 200 mensen om het leven. Het wordt stilaan droger en blijft ook nog warm vandaag tot 29 graden. Tegen de avond opnieuw kans op buien en onweer. Morgen dan eerst nog wat wolken, daarna meer zon bij zo'n 24 graden. Maandag zwart hetzelfde weer, vanaf dinsdag meer kans op buien.
10: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiek.

0: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
1: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Finish vaatwastabletten.
2: 1 plus 1 gratis? Top. Finish in zicht voor mijn afwasberg.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
3: Krevel.
4: Pas, shot en go. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
3: Krevel. Leef beter.
5: Music Matters. Willy.

0: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
1: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
2: Wel, meneer, 5317.
1: Ja, maar mijn naam is...
2: Ja, 5317, ik weet het.
1: Oké. Okay.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Ize, nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al?
5: Mhm. Daar straks al een melding gehad van HLN.
6: Amai, die zijn rap. Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
7: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan -35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
9: Willy.
10: Music.
9: Willy Classics.

0: moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
1: Oeh, zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
0: En dan met een promo die kan tellen.
2: Tegen de honger die komt.
0: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duct Toiletgel 750 ml voor maar 1,54 euro. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach. Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
4: Willy Classics.
5: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 12 uur.
6: Goedemiddag. Steeds meer jongeren in Antwerpen plegen zware feiten, zoals poging tot moord, doodslag en onopzettelijk doden. Het Antwerpse jeugdparket registreerde vorig jaar 65 PV's. Dat is een record en ook het hoogste aantal van het land. Jongeren die spijbelen lopen meer risico om in het criminele milieu te belanden. Dat zegt jeugdadvocaat Chantal van den Bossen.
7: Ze schamen de straat af, ze komen in contact met foute vrienden. En op dat moment is het natuurlijk gemakkelijker om terecht te komen in een verkeerde groep, wat dat dan tot gevolg heeft dat ze soms dan wel feiten plegen. Daarom is het ook zo belangrijk dat de school mee aan preventie doet, dat ze nakijken dat er spijbelcontracten zijn en dergelijke meer, om juist te vermijden dat de gasten op straat rondhangen.
6: Er worden ook wel gewoon meer aangiftes gedaan. En door de vele camera's in de straten is de pakkans ook groter. De luchthaven van München in Duitsland is vanochtend een tijd lang volledig stilgelegd nadat piloten mogelijk een verdachte drone hadden opgemerkt. Beide start- en landingsbanen werden gesloten. De politie heeft de omgeving onderzocht. Er werden geen drones gevonden en na een uurtje kon het vliegverkeer weer hervatten. Het Israëlische leger roept inwoners van Zuid-Libanon opnieuw op om te evacueren, omdat het nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op doelwitten van de pro-Iraanse militie Hezbollah. Er geldt nogthans een staakt het vuren, maar zowel Israël als Hezbollah blijven het schenden. Gisteren vielen er nog 11 doden in Libanon bij Israëlische aanvallen op 30 plaatsen. De Amerikaanse president Donald Trump is gezond, maar hij moet wel vermageren. Dat blijkt uit zijn laatste medisch onderzoek. De resultaten daarvan zijn vrijgegeven, omdat veel Amerikanen twijfelen aan de fysieke en mentale gezondheid van hun president. Maar hij zou dus in uitstekende gezondheid zijn. De artsen raden hem wel aan om gezonder te eten en meer te bewegen. En het zijn dit weekend opnieuw de archeologiedagen in Vlaanderen. Meer dan 150 sites en musea zijn open, vaak met een interactief programma. Ook voor kinderen en jongeren. Je hoort Benedikt Heligeer van de organisatie.
8: Het is echt een unieke kans om archeologie van dichtbij te ontdekken en zelf te ervaren. Heel wat activiteiten kan je zelf aan de slag gaan als archeoloog. En willen we iedereen laten kennismaken met het verleden onder onze voeten en het draagvlak van die boeiende wetenschap dat archeologie is.
6: Het volledige programma vind je op www.archeologiedagen.be. De voorbije edities lokten de archeologiedagen tot 20.000 bezoekers. Het is droog met af en toe zon bij maxima tot 30 graden. Later deze namiddag is er opnieuw kans op buien en onweer. Morgen meestal droog met zon en tot 24 graden. Maandag opnieuw kans op buien in de loop van de dag.
4: Music Matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Music Matters. Willy Classics.

0: Vrouwies.
1: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
3: Bye bye pluis, hello perfect gedefinieerde krullen en onweerstaanbaar kruidvatvoordeel. Nu, Umberto Giannini, 2 plus 2, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Krevel.
6: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
5: Krevel, leef beter.

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dan?
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
3: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
4: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
5: Immoscoop!
6: Nee. Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Met al dat stof hier.
5: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
7: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
4: Och, jongens.
7: Dat is wel een naald, hè.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
5: Immoscoop, man!
9: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
10: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
11: Promo koken.
12: Allee, verras mij eens.
10: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
12: Dat ga ik eens proberen.
10: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: Samen bakken na school? Das.
14: Wow.
13: Van Vibra. Van muffin magie tot blinkende oogjes.
15: Maak dit vanaf nu elke dag, papa.
13: Dat is toch echt wel...
14: Wow.
13: Haal alles in huis voor een klein feestje bij Vibra. Nu 120 mini cupcake vormpjes voor maar €1,39. Das.
15: Wow.
13: Van Vibra.
16: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Kip Buckets. 2 voor maar €8. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
17: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
18: Ja, mocht dat niet misschien?
17: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
18: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
17: Oh. Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt.
18: Bebat.
17: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
9: De Proximus Business Packs, wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
19: Music Matters. Daily Classics.

0: Oh, wauw. Oh.
1: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
0: Wow.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles.
0: Oh.
1: Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Oh, amai, die ceviche was lekker.
0: Ja, hè.
4: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
0: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is
3: niet. Schat, blijf kalm.
0: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn remmingspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
3: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
0: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
5: Sorry, maar het is WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung Tab A11 Plus 11-inch tablet voor €199. Alleen bij Mediamarkt.
7: Samen er iets moois van bakken? Dat is van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer van Vibra.
8: Willy Classics.
9: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
10: Het nieuws van 1 uur.
11: Goedemiddag. Al maar meer jongeren in Antwerpen plegen zware feiten, zoals poging tot moord, doodslag en onopzettelijk doden. Het Antwerpse jeugdparket registreerde vorig jaar 65 PV's. Dat is een record en ook het hoogste aantal van het land. Jongeren die spijbelen lopen meer risico om in het criminele milieu te belanden. Dat zegt jeugdadvocaat Chantal van den Bos.
12: Ze schamen de straat af, ze komen in contact met foute vrienden. En op dat moment is het natuurlijk gemakkelijker om terecht te komen in een verkeerde groep, wat dat dan tot gevolg heeft. Dat ze soms dan wel feiten plegen. Daarom is het ook zo belangrijk dat de school mee aan preventie doet, dat ze nakijken dat er spijbelcontracten zijn en dergelijke meer, om juist te vermijden dat de gasten op straat rondhangen.
11: Er worden ook wel gewoon meer aangiftes gedaan. En door de vele camera's in de straten is de pakkans ook groter. De liberale vakbond ACLVB verandert na 130 jaar van naam en heet voortaan Synova. Het is een samenvoegsel van het Griekse syn, dat betekent samen, en het Latijnse nova, dat betekent nieuw. De voorzitter wou het woord liberaal uit de naam, omdat de vakbond niet meer gelinkt wil worden aan de liberale partij anders. Bij Russische en Oekraïnse drone- en raketaanvallen zijn vannacht verschillende doden en gewonden gevallen. In Rusland zouden al zeker 3 mensen omgekomen zijn. Er is daar ook brand uitgebroken, in de buurt van een oliedepot en aan een tanker. In Oekraïne zijn dan weer inslagen gemeld op 7 verschillende plaatsen. Daar spreken ze van 1 dode en 5 gewonden. De Amerikaanse president Donald Trump is gezond, maar hij moet wel vermageren. Dat blijkt uit zijn laatste medisch onderzoek. De resultaten daarvan zijn vrijgegeven omdat veel Amerikanen twijfelen aan de fysieke en mentale gezondheid van hun president. Maar hij zou dus in uitstekende gezondheid zijn. De artsen raden hem wel aan om gezonder te eten en meer te bewegen. En als je nog een leuke activiteit zoekt dit weekend, dan kan je een archeologische site of een museum bezoeken. Want het zijn vandaag en morgen de archeologiedagen in Vlaanderen. Meer dan 150 sites en musea zijn open. Vaak met een interactief programma, ook voor kinderen en jongeren. Je hoort Benedikt Helegeer van de organisatie.
13: Het is echt een unieke kans om archeologie van dichtbij te ontdekken en zelf te ervaren. Heel wat activiteiten kan je zelf aan de slag gaan als archeoloog. En willen we iedereen laten kennismaken met het verleden onder onze voeten en het draagvlak van die boeiende wetenschap dat archeologie is vergroten.
11: Het volledige programma vind je op www.archeologiedagen.be. De voorbije edities lokten de archeologiedagen tot 20.000 bezoekers. Het is droog met af en toe zon bij maxima tot 30 graden. Later deze namiddag is er opnieuw kans op buien en onweer. Morgen meestal droog met zon en tot 24 graden. Maandag opnieuw kans op buien in de loop van de dag.
8: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Music matters. Music matters. Willy Classics.

0: 2, 1.
1: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
0: Sorteren kan je zo meteen.
2: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
3: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds. En met extra korting. Let's go.
2: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duck Toiletgel 750 ml voor maar 1,54 euro. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
6: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
5: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
6: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperis van een Aldi.
5: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luistertips voor zwoele zomeravonden. Nu dinsdag in de winkel.
7: Humo!
8: De Vos.
9: Ja, Lemmes.
8: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
9: Schitterend, bij zo'n sausje wordt een lekker stukje vlees. Hoe heb je wist het liefst?
8: Doorbakken.
9: Zeker?
8: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
10: Dat is
11: De Vos Lemmes.
12: Niet moeten besparen op uw barbecue. Dat kan tellen.
13: Hoe zeg, hebben jullie nu al genoeg? Er is nog, hè?
12: En dan met een promo die kan tellen.
14: Tegen de honger die komt.
12: Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op gemarineerde rugrib. Lidl, dat kan tellen.
15: Brico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles. Vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop.

0: Barbecue topper gespot. Nu bij Colruyt. 2 plus 2 gratis op de Vos Lemmens Limited Edition Barbecue Sauzen.
1: 2 plus 2 gratis? Top. Laat die barbecue maar komen.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: Vrouw Wies.
3: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
4: Oh, wauw. Oh.
5: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
4: Wow.
5: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu...

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immos Koopman.
3: Knaldi.
4: Nu in promo bij Aldi. 50% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50.
5: Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
7: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
6: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
8: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt...
9: Relax.
8: Ontdek onze 4 nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting.
9: Relax.
8: Het is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
10: Willy Classics.
11: Luister via DAB+, in de Willy app of op onze website willy.radio.
10: Het nieuws van 2 uur.
12: Goedemiddag. Langs de E40 in Jabeke richting Oostende is de politie binnengevallen op een Flixbus. Een van de chauffeurs belde de politie nadat hij een wapen had gezien. De bus is dan gestopt op de pechstrook. Anne Berger van de federale politie.
13: De wegpolitie heeft in samenwerking met de politie van het Hout alle mensen van de bus laten stappen. Iedereen is gefouilleerd en de bus wordt eigenlijk volledig doorzocht ook. Intussen zijn er wel al 2 vuurwapens aangetroffen op het toilet in de bus. Maar dus het verder onderzoek loopt daar momenteel nog. Er zijn 2 rijstroken open in de richting van de kust.
12: Het verkeer wordt aangeraden om de afrit in de Loppem te nemen. De liberale vakbond ACLVB verandert na 130 jaar van naam en heet voortaan Synova. Dat is een samenvoegsel van het Griekse syn, dat betekent samen, en het Latijnse nova, dat betekent nieuw. De voorzitter wou het woord liberaal uit de naam, omdat de vakbond niet meer gelinkt wil worden aan de liberale partij anders. En in Laos zijn 5 van de 7 goudzoekers bevrijd die al meer dan 10 dagen vastzaten in een grot. De mannen raakten in de problemen nadat de grot overstroomde door zware regenval. Enkele andere goudzoekers konden nog ontsnappen en verwittigden de hulpdiensten. Er zijn ook nog altijd 2 mensen vermist, maar de kans dat ze nog leven is klein. Het is droog met af en toe zon bij maxima tot 30 graden. Later deze namiddag opnieuw kans op buien en onweer. Morgen meestal droog met zon en tot 24 graden. Maandag opnieuw kans op buien in de loop van de dag.
10: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Music matters. Music matters. Willy Classics.

0: Met Kruidvat haal je meer uit elk moment en uit je budget. Nu, veel Durex, 1 plus 1 gratis en maak kans op een unieke ervaring. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Duck Toiletgel 750 ml voor maar 1,54 euro. Of Sologic oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
4: Sorry, Parties WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een LG 65-inch 4K QNET Evo Mini-LED TV voor €888. Alleen bij Mediamarkt.
6: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
9: Immoscoopman.
10: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.

0: Bij Jumbo scoort je deze week Ben & Jerry's. 1 plus 1 gratis. Ho, ho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
1: Isse, nieuwsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer
2: met rukwinden tot 90 km per uur.
1: Wacht, heb jij een rechtstreekse lijn met KMI of wat?
3: Mm-mm, daar straks al een melding gehad van HLN.
1: Amai, die zijn snel.
4: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
5: Classics.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Samen knoeien tot het perfect is? Dat is
2: wow!
1: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
2: wow!
1: Van Vibra.
3: Willy Classics.
4: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 3 uur.
5: Goedemiddag. Langs de E40 in Jabeke is de politie binnengevallen op een Flixbus. Een van de chauffeurs belde de politie nadat hij een wapen had gezien. De bus is dan gestopt op de pechstrook. Anne Berger van de federale politie.
6: De wegpolitie heeft in samenwerking met de politiezone het hout alle mensen van de bus laten stappen. Iedereen is gefouilleerd en de bus wordt eigenlijk volledig doorzocht ook. Intussen zijn er wel al 2 vuurwapens aangetroffen op het toilet in de bus. Maar dus het verder onderzoek loopt daar momenteel nog.
5: In Laos zijn 5 van de 7 goudzoekers bevrijd die al meer dan 10 dagen vastzaten in een grot. De mannen raakten in de problemen nadat de grot overstroomde door zware regenval. Enkele andere goudzoekers konden nog ontsnappen en verwittigden de hulpdiensten. Er zijn ook nog altijd 2 mensen vermist, maar de kans dat zij nog leven is klein. En sport. Op het tennistoernooi van Roland Garros heeft Elise Mertens zich geplaatst voor de 3e ronde van het dubbelspel. Samen met haar Chinese partner Shuai Zhang schakelde ze een Argentijns-Duits duo uit in 2 korte sets, 2 keer 6-1. En het weer nog. Het is droog met af en toe zon bij maxima tot 30 graden. Later deze namiddag is er opnieuw kans op buien en onweer. Morgen meestal droog met zon en tot 24 graden. Maandag opnieuw kans op buien in de loop van de dag.
3: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Music matters. Billy Classics.

0: Je vakantiegeld is weer gestort. Verzilver het bij Gold Republic en krijg met code vakantiegeld 20% korting op de transactiekosten. En maak kans om je vakantiegeld te winnen in goud of zilver. Ga naar goldrepublic.be/vakantiegeld.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes? 3 voor 6 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.

0: Vrouwies.
1: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
2: Het is Bol-tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag zonbescherming van Nivea tot 55% korting. En Bocamp kampeerartikelen tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
3: Maar schatke, zeg jij nu aan het stofzuigen?
4: Ja, mocht dat niet misschien?
3: Jij hebt iets nodig van mij, hè?
4: Mama, ik doe dat gewoon voor u.
3: Oh, goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt.
5: Bebat.
3: Samen recycleren. Beter voor ons allemaal.
6: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
7: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
6: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
7: Sorry, maar ik vind Rosalia de belleperis van een Aldi.
6: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luistertips voor zwoele zomeravonden. Nu dinsdag in de winkel.
8: Humo!
9: Brico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles. Vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.

0: Wauw. Oh.
1: Dit is Kim. Kim doet geen challenge op de socials door haar lichaam vol te hangen met wasknijpers. Oh. Kim heeft net Yuzu aan de lijn gehad voor een autoverzekering.
0: Wow.
1: Voor de transfer van haar oude verzekering regelt Yuzu alles. Knijp me, ik droom, denkt Kim. Wil jij ook een team dat een versnelling hoger schakelt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
2: Yuzu.
1: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Willy Classics.
5: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 4 uur.
6: Goedemiddag. De sociale inspectie heeft vandaag extra controles uitgevoerd in de verhuissector, omdat de sector gevoelig blijkt voor zwartwerk en fraude. Het is geen toeval dat de controleactie vandaag gepland was, zegt Bart Stalpaard van de inspectiedienst.
7: Wij doen beroep op de gemeentes, de steden, die vaak weten wanneer er een verhuis zal gepland worden. Dus vandaar ook dat wij deze dag vandaag doen. Wij weten dat mensen normaal op het einde van de maand moeten verhuizen, wanneer ze een appartement of een huis huren. Dus vandaar, het is op zich gezond boerenverstand.
6: Bij vorige controles bleek 1 op de 3 verhuisfirma's niet in orde. De resultaten van deze actie zijn nog niet bekend. Over 2 uur begint de Champions League finale tussen PSG en Arsenal. Om 6 uur dus, en dat is opvallend vroeger dan andere jaren. Meestal is dat later op de avond. Voetbaljournalist Gilles De Bilde legt uit hoe dat komt.
8: De belangrijkste reden is voor UEFA dat het vindt dat het schappelijk of beter te bekijken valt voor jonge mensen, voor kinderen. Maar het heeft natuurlijk ook een reden hier ter plaatse in Boedapest. Het openbaar vervoer om dat uur is nog doenbaar.
6: En de Engelse voetbalclub Liverpool heeft zijn trainer Arne Slot ontslagen na tegenvallende resultaten. Vorig jaar speelde hij nog kampioen, maar dit seizoen werd Liverpool pas 5e in de competitie. Het is droog met af en toe zon bij maxima tot 30 graden. Later deze namiddag is er opnieuw kans op buien en onweer. Morgen meestal droog met zon en tot 24 graden. Maandag opnieuw kans op buien in de loop van de dag.
4: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassie.

0: Profiteer nu bij Torfs van onze mid-season deals. Met kortingen tot min 50% op een deel van onze collectie. Sterk in je schoenen.
1: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
2: Oh, geweldig. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
1: En met extra korting.
2: Let's go.
1: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. 29 tot 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
3: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze aubergines losverkocht aan min 35%. Dat is maar €1,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
4: Krevel. Pas, shot en goal. Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
5: Krevel. Leef beter.
6: Lotto is op zoek naar een maag.
7: Een maag?
6: Met een baksteen erin.
7: Ah, zo.
6: Om je droomwoning te bouwen.
7: Ik zie graag een strakke fermette.
6: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
7: Hoe dat?
8: C'est si bon.
6: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.

0: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Go, go, go voor een keramische tegel in travertijn design voor maar €24,99.
2: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
3: Ja, schat, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
4: Immoscoopman!
3: Immoscoopman?
4: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
2: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
4: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
2: Ja?
4: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoop, man!
0: Go, go, go naar Impermo. Laat je inspireren in onze toonzalen. Nu zondag extra open van 1 tot 6.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Nu BTW weg ermee bij X2O. Dat betekent, dag BTW, hallo droombadkamer. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Morgen zijn al onze showrooms open.
8: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
10: Allee, verras mij eens.
8: Een aardbeislaatje met feta. Want voor maar €2,99 krijg je nu 500 gram aardbeien.
10: Dat ga ik eens proberen.
8: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Really? Non-stop, de grootste rockklassiekers. Music matters. Really Classics.

0: barbecue-topper gespot. Nu bij Colruyt. 6 plus 6 gratis op San Pellegrino Light.
1: 6 plus 6 gratis? Top! Lekker verfrissend bij de barbecue.
0: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: Samen er iets moois van bakken? Das.
3: Wow.
2: Van Bibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer van Bibra.
4: Willy Classics. Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 5 uur.
6: Goedemiddag. De politie heeft twee vuurwapens gevonden op een Flixbus. De chauffeur belde de politie omdat er een wapen was opgemerkt en zette zijn bus aan de kant op de E40 in Jabeke. Daardoor zocht de politie de bus. Anne Berger van de federale politie.
7: Die vuurwapens die waren gewikkeld in plastic en uit voorzorg is dan ook een explosieve hond ter plaatse gevraagd en ook Dove, de ontmijningsdienst van het leger. Uiteindelijk bleek er geen explosiegevaar, gelukkig.
6: Alle passagiers zijn gefouilleerd, maar er is niemand opgepakt. Het onderzoek loopt nog. De sociale inspectie heeft vandaag extra controles uitgevoerd in de verhuissector. Omdat de sector gevoelig blijkt voor zwartwerk en fraude. Het is geen toeval dat de controleactie vandaag gepland was, zegt Bart Stalpaert van de inspectiedienst.
8: Wij doen beroep op de gemeentes, de steden, die vaak weten wanneer er een verhuis zal gepland worden. Dus vandaar ook dat wij deze dag vandaag doen. Wij weten dat mensen normaal op het einde van de maand moeten verhuizen, wanneer ze een appartement of een huis huren. Dus vandaar, het is op zich gezond boerenverstand.
6: Bij vorige controles bleek 1 op de 3 verhuisfirma's niet in orde. De resultaten van deze actie zijn nog niet bekend. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie is op bezoek in Oost-Congo. Daar woedt een uitbraak met het dodelijke Ebola-virus. Hij wil er overleggen met patiënten en zorgverleners en de problemen in kaart brengen. In Congo zijn bij de uitbraak al bijna 250 mensen gestorven aan het Ebola-virus. En sport. Over een uur beginnen PSG en Arsenal aan de finale van de Champions League voetbal. Volgens voetbaljournalist Gilles De Bilde is PSG op papier de uitgesproken favoriet.
9: PSG dat voor de tweede keer na elkaar die finale van de Champions League haalt. Vorig jaar gewonnen. Dit jaar terug in die finale. Ik moet wel zeggen, de start was een beetje moeizamer. Zij eindigde pas 11e in de groepsfase. Terwijl Arsenal van zijn kant, die eindigde in die groepsfase als eerste met 24 of 24. Dus alle wedstrijden gewonnen. Het beste doelsaldo voor. Dus meest gescoorde goals. Minste tegengoals.
6: Ja, de opstellingen zijn nog niet bekend. We weten dus nog niet of Leandro Trossard aan de aftrap komt bij Arsenal. En in de Giro heeft de Deen Jonas Vingegaard zijn 5e ritzege te pakken. Hij was de snelste in de voorlaatste rit, opnieuw een zware bergrit. Hij had meer dan een minuut voorsprong op de Oostenrijker Felix Gall. In het klassement verstevigt Vingegaard dus zijn leidersplaats. Morgen eindigt de Giro met een rit naar Rome. Vanavond is er opnieuw kans op stevige regen- en onweersbuien, vooral in het oosten. In het westen blijft het droog met opklaringen. Morgenochtend nog kans op een bui. Daarna afwisselend zon en wolken en zo goed als droog, maxima tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig en frisser.
4: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassieker.

0: Goedenavond. Verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht ze.
2: Rustig, Sian.
1: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de muur. Hoor. Dan moet ik daar een nachtje blijven. Dan komt hij naar Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee. De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immos Koopman.
3: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
4: Knock, knock.
3: Who's there?
4: Justin.
3: Justin who?
4: Just in time to start investing.
3: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
4: Just in time, Adam.
3: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
5: Brico Planet is nu zondag open. Krijg met je getrouwheidskaart 20% korting op alles. Vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% korting bij aankoop van 3 artikelen. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
6: Nu BTW weg ermee bij XVO. Dat betekent, dag BTW, hallo Droombadkamer. XVO Badkamers. Dubbel zo blij mee. Morgen zijn al onze showrooms open.
7: Music Matters. Billy Classics.

0: in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Een goede avond. Het KMI heeft code oranje afgekondigd voor onweer voor Limburg, Vlaams-Brabant, Brussel en Wallonië. Daar kunnen we veel regen of hagel verwachten en stevige windvlagen. Weerman David Deenau.
3: Vooral op basis van het feit dat de rukwinden 90 km per uur of meer kunnen bedragen, zeer plaatselijk weliswaar, en het feit dat er ook veel openluchtactiviteiten zijn vanavond, heeft er ons toe aangezet om code oranje af te kondigen.
2: Vandaag was er al wateroverlast in Vlaams-Brabant en Luik. De politie heeft twee vuurwapens aangetroffen op een Flixbus. De chauffeur belde de politie omdat er een wapen was opgemerkt en zette zijn bus aan de kant op de E40 in Jabeke. Daardoor zocht de politie de bus. Anne Berger van de federale politie.
4: Die vuurwapens die waren gewikkeld in plastic en uit voorzorg is dan ook een explosieve hond ter plaatse gevraagd en ook Dove, de ontmijningsdienst van het leger. Uiteindelijk bleek er geen explosiegevaar, gelukkig.
2: Alle passagiers zijn gefouilleerd, maar er is niemand opgepakt. Het onderzoek loopt nog. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie is op bezoek in Oost-Congo. Daar woedt een uitbraak met het dodelijke Ebola-virus. Hij wil er overleggen met patiënten en zorgverleners en de problemen in kaart brengen. In Congo zijn bij deze uitbraak al bijna 250 mensen gestorven aan het Ebola-virus. En sport, rond deze tijd begint de finale van de Champions League voetbal. Die gaat tussen PSG en Arsenal. Volgens voetbaljournalist Gilles De Bilde is PSG op papier de favoriet.
5: Herinner je die halve finales tegen Bayern München die toch wel spectaculair waren? En Arsenal van zijn kant had meer moeite met het niveau of met het ritme in die Champions League. Had het moeilijker ook omdat ze natuurlijk in de race waren voor de titel in Engeland. Daar hebben ze uiteindelijk tot een goed einde gebracht. Dus wat dat betreft hebben zij misschien het momentum mee.
2: Bij Arsenal staat Leandro Trossard trouwens in de basis. En in het vrouwenvoetbal heeft Anderlecht de beker van België gewonnen, voor de 12e keer al. Anderlecht haalde het in de finale van Zulte Waregem met 3-0. In de Giro heeft de Deen Jonas Vingegaard zijn 5e ritzege te pakken. Hij was de snelste in de voorlaatste rit, opnieuw een zware bergrit. Hij had meer dan een minuut voorsprong op de Oostenrijker Felix Gall. In het klassement verstevigt Vingegaard dus zijn leidersplaats. Morgen eindigt de Giro met een rit naar Rome. Vanavond is er opnieuw kans op stevige regen- en onweersbuien, vooral in het oosten. In het westen blijft het droog met opklaringen. Morgenochtend nog kans op een bui. Daarna afwisselend zon en wolken en zo goed als droog, maxima tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig en frisser.
1: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassieker.

0: weten, wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
1: De Proximus Business Packs. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd online dankzij het snelste netwerk en onze business services en cybersecurity oplossingen. Meer info op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
3: Sorry, Parties WK.
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Nu een Samsung 55-inch OLED 4K Smart TV voor €777. Alleen bij Mediamarkt.

0: Voilà, ze. Opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Samen knoeien tot het perfect is? Dat's
2: wow!
1: Van Vibra. Ga snel naar de winkel of webshop voor meer
2: wow!
1: Van Vibra.
3: Willy Classics.
4: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 7 uur.
5: Goedenavond. Het KNMI heeft code oranje afgekondigd voor onweer. Voor Limburg, Vlaams-Brabant, Brussel en Wallonië. Daar kunnen we veel regen of hagel verwachten en stevige windvlagen. Weerman David de Heenau.
6: Vooral op basis van het feit dat de rukwinden 90 km per uur of meer kunnen bedragen, zeer plaatselijk weliswaar, en het feit dat er ook veel openluchtactiviteiten zijn vanavond, heeft er ons toe aangezet om code oranje af te kondigen.
5: Vandaag zorgde het onweer al voor wateroverlast in Vlaams-Brabant en Luik. Regeringspartij CD&V wil kleinere klassen in ons kleuteronderwijs. Dat heeft voorzitter Sammy Medi gezegd op een feest van zijn partij. Over 10 jaar wil hij dat er 1 begeleider is per 10 kleuters.
7: Daarom dat we moeten investeren in onze kleuteronderwijzers door zowel het beroep aantrekkelijker te maken als tegelijkertijd ervoor te zorgen dat er assistenten zijn die mee kunnen begeleiden en ervoor zorgen dat als een kindje extra nodig heeft, dat men kan inspringen en de kleuteronderwijzer kan ondersteunen.
5: Nu zijn er vaak 20 kleuters of meer per begeleider. In Oostenrijk is de Brennerpas afgesloten. Dat komt omdat duizenden mensen daar op straat zijn gekomen om te protesteren tegen de overlast door het verkeer. De Brennerpas is de drukste verbinding tussen het noorden en het zuiden van de Alpen. Vorig jaar reden er 11 miljoen auto's en 2,5 miljoen vrachtwagens over. De betogers zeggen dat de dorpen in de vallei daardoor onleefbaar worden. Ze eisen dat het verkeer beperkt wordt. In ons vrouwenvoetbal heeft Anderlecht de beker van België gewonnen, voor de 12e keer al. Anderlecht haalde het in de finale van Zulte Waregem met 3-0. En de voetballers van de Iraanse nationale ploeg hebben nog altijd geen visum voor de VS. Dat laat de Iraanse voetbalbond weten. Ze bereiden zich in Turkije voor op het WK. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in de VS. Heeft zijn basiskamp wel verplaatst naar Mexico. Iran zit in de groep met de Rode Duivels. Vanavond is er opnieuw kans op fikse regen- en onweersbuien, vooral in het oosten. In het westen blijft het droog met opklaringen. Morgenochtend nog kans op een bui, daarna afwisselend zon en wolken en zo goed als droog, maxima tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig en frisser.
3: Vivi, music matters. Non-stop, de grootste rockklassiek.

0: lage prijzen. Deze week Duck Toiletgel 750 ml voor maar 1,54 euro. Of Solocek oplaadkabels 1,5 meter voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
2: Non-stop, de grootste rockklassiekers. Music matters. Willy Classics.

0: in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond. Regeringspartij CD&V wil kleinere klassen in ons kleuteronderwijs. Dat heeft voorzitter Sammy Medi gezegd op een feest van zijn partij. Over 10 jaar wil hij dat er 1 begeleider is per 10 kleuters.
3: Daarom dat we moeten investeren in onze kleuteronderwijzers door zowel het beroep aantrekkelijker te maken als tegelijkertijd ervoor te zorgen dat er assistenten zijn die mee kunnen begeleiden en ervoor zorgen dat als een kindje extra nodig heeft, dat men kan inspringen en de kleuteronderwijzer kan ondersteunen.
2: Nu zijn er vaak 20 kleuters of meer per begeleider. In Oostenrijk is de Brennerpas afgesloten. Dat komt omdat duizenden mensen daar op straat zijn gekomen om te protesteren tegen de overlast door het verkeer. De Brennerpas is de drukste verbinding tussen het noorden en het zuiden van de Alpen. Vorig jaar reden er 11 miljoen auto's en 2,5 miljoen vrachtwagens over. De betogers zeggen dat de dorpen in de vallei daardoor onleefbaar worden. Ze eisen dat het verkeer beperkt wordt. En de Nederlandse Lorena Wiebes heeft de eerste rit gewonnen in de Giro voor vrouwen. Ze was de snelste in een massasprint. Ze haalde het voor de Italiaanse Elisa Balsamo en de Ierse Lara Gillespie. Vanavond opnieuw kans op fikse regen- en onweersbuien, vooral in het oosten. In het westen blijft het droog met opklaringen. Morgenochtend nog kans op een bui, daarna afwisselend zon en wolken en zo goed als droog. Maxima tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig en frisser.
1: Willy. Music matters. Non-stop. De grootste rockklassiekers. Classics.

0: Willy Classics.
1: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond. In Laeken in Brussel is een voetganger omgekomen bij een ongeval met een tram. Het gebeurde gisteravond. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar konden niets meer doen. De trambestuurder is in shock naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. Parket onderzoekt dat. De regering De Wever zoekt minstens 6,7 miljard euro voor de begroting. Dat staat in een nota die VTM Nieuws kon inkijken. Daarin staan ook de eerste afspraken. Ministers die achterop lopen met eerdere besparingen moeten bijbenen. Concrete maatregelen zijn er nog niet, zegt politiek journalist Karel Latree.
3: Dit is een beetje de veilige start. Eerst even kijken of de rekeningen zoals afgesproken wel kloppen. En als iedereen daarover akkoord is, zetten we stap per stap verder. En er is dus ook wel een akkoord over die 6,7 miljard euro te besparen. Alle partijen hebben gezegd ja, dat is meer dan de 5 miljard waar eerst sprake over was.
2: Dat komt door de sterke stijging van de index. De Nederlandse Lorena Wiebes heeft de eerste rit gewonnen in de Giro voor vrouwen. Ze was de snelste in een massasprint. Ze haalde het voor de Italiaanse Elisa Balsamo en de Ierse Lara Gillespie. Vanavond is er opnieuw kans op fikse regen- en onweersbuien, vooral in het oosten. In het westen blijft het droog met opklaringen. Morgenochtend nog kans op een bui, daarna afwisselend zon en wolken en zo goed als droog, maximaal tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig en frisser.
0: Music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers. Classics.

0: in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond. Paris Saint-Germain heeft de Champions League voetbal gewonnen, voor de tweede keer op rij. PSG haalde het van Arsenal na strafschoppen. Arsenal was na 5 minuten op voorsprong gekomen. PSG maakte in de tweede helft de gelijkmaker op penalty. In de verlengingen werd niet meer gescoord. PSG is de verdiende winnaar, zegt analist Mark de Grijze.
3: Zij hebben het tenminste geprobeerd, ze waren niet op hun best. Maar het is vooral teleurstellend wat Arsenal hier vandaag gebracht heeft. En die verlengingen, nogmaals, dat moet afgeschaft worden.
2: PSG haalde het in de strafschoppenreeks met 4-3. In Laeken in Brussel is een voetganger omgekomen bij een ongeval met een tram. Het gebeurde gisteravond. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar konden niets meer doen. De trambestuurder is in shock naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. Parket onderzoekt dat. De regering De Wever zoekt minstens 6,7 miljard euro voor de begroting. Dat staat in een nota die VTM Nieuws kon inkijken. Daarin staan ook de eerste afspraken. Ministers die achterop lopen met eerdere besparingen moeten bijbenen. Concrete maatregelen zijn er nog niet, zegt politiek journalist Karel Latré.
4: Dit is een beetje de veilige start. Eerst even kijken of de rekeningen zoals afgesproken wel kloppen. En als iedereen daarover akkoord is, zetten we stap per stap verder. En er is dus ook wel een akkoord over die 6,7 miljard euro te besparen. Alle partijen hebben gezegd ja, dat is meer dan de 5 miljard waar eerst sprake over was.
2: Dat komt door de sterke stijging van de index. In Frankrijk hebben meer dan 800 mensen de nacht moeten doorbrengen op 2 defecte treinen. Het gaat om Italiaanse hogesnelheidstreinen. Ze raakten gisteravond laat geblokkeerd in de buurt van Dijon. Pas vanochtend konden ze weer vertrekken. Ze kwamen met meer dan 12 uur vertraging aan in Parijs. En de Amerikaanse Coco Gauff zal haar titel op het tennistoernooi van Roland Garros niet verlengen. Ze ligt eruit in de derde ronde. Ze verloor van de Oostenrijkse Anastasia Potapova, de nummer 30 van de wereld. De buien trekken weg naar het oosten. Vannacht wordt het op de meeste plaatsen droog bij minima rond 16 graden. Morgen eerst nog kans op stevige buien, later droog met opklaringen. Maxima tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig en frisser.
1: Vivi, music matters. Non-stop, de grootste rockklassiekers.

0: in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. In Puur Sint-Amans in de provincie Antwerpen zijn festivalgangers gewond geraakt door het onweer. Boven het festivalterrein was er een felle hagelbui. Publiek probeerde te schuilen, maar sommigen kregen dikke hagelbollen op zich en liepen zo lichte verwondingen op. Er was ook schade aan auto's in de buurt. Paris Saint-Germain heeft de Champions League voetbal gewonnen, voor de tweede keer op rij. PSG haalde het van Arsenal na strafschoppen. Arsenal was na 5 minuten op voorsprong gekomen. PSG maakte in de tweede helft de gelijkmaker op penalty. In de verlengingen werd niet meer gescoord. PSG is de verdiende winnaar, zegt analist Toby Alderweireld.
3: Ik denk voor het voetbal in het algemeen dat het gewoon heel positief is dat we een PSG zien 2 jaar op rij, dat ze met aanvallend voetbal resultaat halen en uiteindelijk ook de prijzen pakken. Maar kijk, je moet ook respect hebben wat Arsenal heeft laten zien, zeker. Ja. Maar zo als Engelse kampioen de Champions League finale zo spelen met iets in de 20% balbezit, dat kan je niet daarvan genieten.
2: PSG haalde het in de strafschoppenreeks met 4-3. Rafael Coligno heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finale op het tennistoernooi van Roland Garros. Hij werd uitgeschakeld door de Italiaan Matteo Arnaldi na een spannende 5-setter. De wedstrijd duurde bijna 5 uur. Wielrenster Lorena Wiebes is uit de Giro gezet. Dat heeft de wedstrijdjury beslist. Haar fiets was reglementair niet in orde, hij was te licht. Daarom mag ze morgen niet meer starten. Ze is ook haar ritzegen van vandaag kwijt. Die gaat naar de Italiaanse Elisa Balsamo. Zij vertrekt morgen ook in de roze leiderstrui. De buien trekken weg naar het oosten. Vannacht wordt het op de meeste plaatsen droog bij minima rond 16 graden. Morgen eerst nog kans op stevige buien, later droog met opklaringen. Maxima tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig en frisser.
1: Willy. Music matters. Non-stop, de grootste rockklassieker.

0: Willy Classics.
1: Luister via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
0: Het nieuws van middernacht.
2: Goeienacht. In Puur Sint-Amans in de provincie Antwerpen zijn een dertigtal festivalgangers gewond geraakt door het onweer. Boven het festivalterrein was er een felle hagelbui. Het publiek probeerde te schuilen, maar sommigen kregen dikke hagelbollen op zich en liepen zo lichte verwondingen op. Door de hagel was er ook schade aan auto's en zonnepanelen op verschillende plaatsen in Vlaanderen. Paris Saint-Germain heeft de Champions League voetbal gewonnen, voor de tweede keer op rij. PSG haalde het van Arsenal na strafschoppen. Arsenal was na 5 minuten op voorsprong gekomen. PSG maakte in de tweede helft de gelijkmaker op penalty. In de verlengingen werd niet meer gescoord. PSG is de verdiende winnaar, zegt analist Toby Alderweireld.
3: Ik denk voor het voetbal in het algemeen dat het gewoon heel positief is dat we een PSG zien 2 jaar op rij, dat ze met aanvallend voetbal resultaat halen en uiteindelijk ook de prijzen pakken. En, maar kijk, je moet ook respect hebben wat Arsenal heeft laten zien, zeker. Ja. Maar zo als Engelse kampioen de Champions League finale zo spelen met iets in de 20% balbezit, dat kan je niet daarvan genieten.
2: PSG haalde het in de strafschoppenreeks met 4-3. Rafael Collignon heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finale op het tennistoernooi van Roland Garros. Hij werd uitgeschakeld door de Italiaan Matteo Arnaldi na een spannende 5-setter. De wedstrijd duurde bijna 5 uur. En wielrenster Lorena Wiebes is uit de Giro gezet. Dat heeft de wedstrijdjury beslist. Haar fiets was reglementair niet in orde. Hij was te licht. Daarom mag ze morgen niet meer starten. Ze is ook haar ritzege van vandaag kwijt. Die gaat naar de Italiaanse Elisa Balsamo. Zij vertrekt morgen ook in de roze leiderstrui. De buien trekken weg naar het oosten. Vannacht wordt het op de meeste plaatsen droog bij minima rond 16 graden. Morgen eerst nog kans op stevige buien, later droog met opklaringen. Maxima tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig en frisser.
0: Willy, music matters. Non-stop, de grootste rockklassieker.